0: Jij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Chic worden wij 1979 en I Want Your Love. Welkom bij Zindi. En mijn naam is Per de Tielman. Terwijl het live voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Alles tussen pakken bij 1949 en 2099. En met alles wil ik ook eigenlijk alles. Because top 40 muziek is natuurlijk niet het enige wat er is in de wereld. Er is nog heel veel daarnaast en die horen we nooit. Jammer, maar helaas. In dit programma proberen we een klein beetje een mix te maken van top 40 muziek. En alle andere wat er nog meer is. Die vele honderdduizenden platen die er inmiddels verschenen zijn. Waarvan er maar een slordige 40.000 in de top 40 hebben gestaan. En de rest, dat mis je dan. En van die 40.000 hoor je er overigens ook altijd maar een paar honderd in een week zo. Dus wat dat betreft, voldoende keus. We gaan luisteren naar René Schumann en Jordanaires. En Turn Out the Lights.

0: René Schumann en de Jordanes samen in Turn Out the Lights.
1: Zindi. Peter Timmerman.
0: Het is Hellscore en In the

Hellscore en In The End uit 2021. En ik heb al de hele week beloofd, ik zal meer van ze draaien. En elke keer kwam het er niet van. Dit keer gaan we wel doen. Uit 2020 is dit de Nightwish a cappella medley. En let op, het zijn alleen maar stemmen, hè? Maar het klinkt als symphonic metal.

geweldig Hellscore hoorden wij hem, de Nightwish a cappella medley. Er ging een gigantische hoeveelheid Nightwish nummers doorheen in dit nummer. En dit koor wordt steeds meer en meer gevraagd door gerenommeerde artiesten om een bijdrage te leveren aan hun muziek. Verschrikkelijk goed koor uit Israël, gedirigeerd door Noah Groeman. Hoorden ze juist al de Jordanaires, nu met Elvis Presley. Because

Elvis Presley samen met de Jordanaires uit 1970 hoorden wij Suspicious Minds. Een plaat die overigens ook een gouden oude is en uit de jaren 70 komt, is deze volgende, getiteld That's Me. Maar hij is in 1999 uitgebracht door Agneta Faltskirk.

1999, Wrap Your Arms Around Me, hoorden wij op van de CD That's Me uit 1999. Muziek nu van Niels Sedaka. 1959, Crying My Heart Out.

De Minds Girls waren dat in de Weekend voor de deur. Zekers. En we zijn on top of the world met de Carpenters.

0: he wants it, let him have it.
1: Trying to think of something new now.
2: Debbie D hoorden wij en Hit the Rap Jack. Nu doe ik wat een klein beetje. Nou ja, het is 100.000 keer gekomen als Hit the Road Jack. Laat ik het daarmee ophouden. Muziek van Honey D uit 2021. Ik kom vanzelf naar je toe.

Honey D, ik kom vanzelf naar je toe, oftewel Help Yourself naar mij toe in 2021. Het is Betty Gurdy en Molly Malone.

De klassieker, de traditional, Molly Malone. Gezongen en gespeeld door Patty Gurdy. Gezongen en gespeeld op de hurdy-gurdy. Een draailier, zo'n instrument van lang geleden. Dat tegenwoordig een moderne uitvoering kent. Waardoor je aan te sluiten is op allerlei elektronische apparatuur. Door je het kunt opnemen, zoals dat vroeger eigenlijk niet kon. Muziek van de Polyframes, een band uit West-Friesland. We gaan luisteren naar Everything Together.

Aanstekelijke muziek uit de jaren 70. OJ's. Ken je die naam nog? En Love Train. Uit 1972. Ja, we durven ze te draaien hoor, die hele oude. En ik heb deze dame ook nog, Miss Montreal. Die woont hier om het hoekje van de Dekker Radio Studio.

0: mooi hoor.
1: Miss Montreal. Ik zei het al, ze woont hier om het hoekje van de Dekkerradio studio. Nou, ik moet je zeggen, ik kom er heel af en toe wel eens tegen. Ja. En het is een hartstikke goede zangeres, vind ik. Ken je deze jongens toch? Redbone!

0: gaan spelen. Ze konden ze zeker wel heel goed. Deze mannen waren uit Amerika afkomstig en waren echte Indianen. Redbone noemden ze zich, niet voor niks natuurlijk. Maggie, Dekker Radio.
1: Music Radio. Met de muziek van de jaren 80.
0: 1987. Dan weet je het precies. Johnny Hates Jazz. Daar heeft hij niks mee, Johnny. Met jazz bedoel ik. Maar wel met goede muziek. Turn Back the Clock heet hij.

0: Wat een kabaal, hè, met Jurk.
1: Maar vond hem leuk.
0: Niemand. Nou, ik vond het wel leuk, hoor, Jurk. Maar trek geen jurk aan. Zo iemand ben ik niet. Echt niet. Hold on to love. Dat doen we samen met John Anderson.

John Anderson en zijn groep Yes, die staat hier niet bij vermeld, maar die deden wel mee. En Hold On To Love was uit 1988. Dekker Radio gaat verder met deze. Hoor. We gaan naar Zuid-Amerika. Met Gilberto Gil. Als ik het goed uitspreek, denk het wel hoor. En het nummer heet Palco.

Volgens mij is het een heel vrolijk volkje, de Brazilianen. Dit is er een van, Gilberto Gil en Palco. Moet een beetje opschieten, Dekker. Oh ja, dat moet ik doen. Yasha uit Nederland. Met een nummer van een paar maandjes terug. Help! Uitroepteken heet het.

0: knal, boom, uit. En we gaan schakelen met Studio 2. Wiebe zit klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

0: Hoort het in Dekker Radio.
1: Dat is elke keer weer een verrassing. Drie achter elkaar, direct na het half uur. En we gaan eventjes de tijd vullen, tot die tijd. En dan kom ik zo weer bij je terug.

op het Centraal Station. Waar zijn liefje blijft. American Gypsy had het erover in 1975 al. Misschien had de trein wel een pechgeval onderweg of zo. Ik weet het niet hoor. Sorry. Oh, dit is een pettige dame hoor. Belle Perez. Ik zeg niet dat je Perez moet bellen.

0: that's great to hold. If you drink enough, it'll make you feel real bold. Buy me beer.
1: Leuk, hè? Buy me a beer. Dat lijkt me wel wat. Ik krijg er dorst van, zeggen wij dat idee. Charlie Adams met een nummer uit 2024. Dus nog niet eens zo'n hele oude. Het gaat gewoon door in Amerika, hoor, die country. La, la, la, la, la, la, la, la, la. En Huub, hang op. La, la, la, la.

0: knal, boom, uit.
1: Zomerradio.
0: Nou zeg. Het was trouwens een oud gegeven, dat autootje is. Ook nog door een heel ander gezelschap. Die zal ik eens opzoeken trouwens. Gedaan. Ook een grappige uitvoering. We gaan verder met de muziek. Niet kletsen, Dekker. Nee, we hebben Robbie Neville voor... Nee, hoe heet hij nou? Robbie Neville voor je.

0: Mooi, hè? Nena. 99 luftballons, 99 luchtballonnetjes. Niet 100, nee. 1983 hit van me. Zeg, hé. Hey. Ga gewoon door, kan ons het schelen. Floaters. En Flodo.
1: Aquarius. And my name is Ralph.

En zo drijven ze het beeld uit. Een Floaters met Float On. Wat een leuke hit uit 1977. Zo, nou is die ondergegaan waarschijnlijk. Dekker Radio gaat met een Nederlandstalige verder. Vind je dat goed? Deze namelijk. Dat toontje lager natuurlijk. Maar deze keer in de uitvoering van Snelle en Bente. Stiekem gedanst.

Gino Vanelli. Uit 1978. En deze grote hit van hem. Just Wanna Stop. En Dekker Radio van start. I Just Wanna Stop, weet hij eigenlijk. Maar ik niet hoor. Ik ga er niet mee stoppen. Ik ben net begonnen. Hier is...

Lekker disco plaatje was dit in de tijd. Billy Ocean en Caribbean Queen. Lekker radio. Jawel. Ik ben een beetje schor. Ja. Winter, hè, in Nederland. Krijg je het wel eens te pakken. Dit is een nieuwe van Charlie Puth.

nummer uit de jaren 70. In 1971 zong Peter Noon deze hit. Geschreven door... Ja, hoor eens eventjes. Meneer Bowie, ja. Oh, You Pretty Things. David Bowie heeft het speciaal voor hem. Hé, hey, de drie J's, die zijn er ook vandaag. En ze gaan dansen tot het over is.

bijzonder, hè? Bokeh en Good Good Vibe. Nou, daar zijn ze in geslaagd. 2 jaar geleden hebben ze die gemaakt. En dit is een heel stuk ouder. 1973 staat erbij. Nou, dat klopt precies. Isley Brothers uit Amerika. Een prachtige song. The Highways of My Life. De snelwegen van mijn liefde. Leven, niet de liefde. Nou, misschien ook wel. We luisteren naar Dekker Radio.

0: Yannick Noah uit Frankrijk. Jij bent het helemaal, zingt hij. C'est toi. Nummer uit 2006.
1: Dekker Radio
2: met Menno Dekker.
0: Zo, we gaan gewoon door met Womack. En Womack kan ons het schelen. Eventjes een zakdoek erbij, hoor, want het gaat over teardrops.

Echt gemaakt voor de discotheek in de tijd, hè? Deze Womack en Womack en Teardrops. Woehoe. En dit is Maan. Uit Hollanda.

Barbara Streisand en Flim Flam Man. Een onbetrouwbare man was dat. En we gaan er bijna uit. Ik ga alvast afscheid nemen met Barry White en Lisa Stansfield. En hun vertolking van All Around the World. Tot de volgende keer maar weer. Bye bye. Doedeloe.

0: Winnaar van de talentenjacht is Ruben Hillen, 20 Seconds, zijn eerste single. We gaan terug in de tijd.
1: Ouwe meuk!
0: 1964, dit zijn de Hollies. We zijn er klaar mee, we're true.

0: En dat waren ze, de Hollies, We Are True, uit 1964, deze opname.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: Ja, zeker in de bonte muziekverzameling gaan we naar 2009 met Bob Sinclair en Shabba Ranks. Love You No More.

0: Bob Sinclair en Shabba Ranks uit 2009. Love No More was de deal van deze opname. Ja, de liefde is weg. En dat is helemaal niet leuk natuurlijk.
1: De magische muziekselectie.

0: 2012, de muziek van Bruno Mars, Treasure, de titel van de plaat. Tijd voor wat nieuws.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Ja, helemaal nieuw. Ja, de song die zoals die hier is, is nieuw. Het nummer kennen we natuurlijk al veel langer. Oorspronkelijk 1979, Blondie. Dit is de uitvoering van Delilah anno 2026, Heart of Glass.

0: Ik vind het een zeer verdienstelijke uitvoering deze van Delilah. Oude nummer van Blondie, Heart of Glass.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.

0: De muziek van 1994, dit was Green Day en een nummer met de titel Basket Case.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: We gaan naar 1974 met de classics Gimme That Horse.

hebben het jaar 1974 meteen van de classics Gimme That Horse. We hadden wat korte plaatjes in dit deel van het programma, dus we draaien er nog eentje. We gaan naar 1972. America and a Horse with No Name.

Ja, zanger Boy George met zijn band The Culture Club 1983 kwam dit uit. The Church of the Poisoned Mind hier in de Bonte Muziekverzameling. Hedendaagse muziek hebben we ook voor u, Olivia Dean. En haar babystapjes, baby steps.

0: In de dagsmuziek van Olivia Dean, de Baby Steps. We doen het met kleine stapjes.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: 1968, Raymond Froggatt. Calo La Vita.

0: Eventjes weer terug in de tijd met Raymond Frogat, 1968. Dit was Scalola Vita.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Het jaar 2000 met Candy. Don't think I'm not...

0: En we terug naar het jaar 2000 met deze opname. Candy was dit, met een K om precies te zijn. Don't Think I'm Not, de titel van de plaat. Wij gaan weer wat nieuws draaien.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Selena hebben we hier voor u. Haar nieuwe plaat, Why?

0: Deze nog 2021 muziek van Benson Boone, Ghost Town.
1: You fill me up to your eyes.

De spookstad van Benson Boone. Terwijl het zijn als is van een ghost town, hè. Kijk op de klok. En we zien weer dat het de hoogste tijd is geworden om afscheid te gaan nemen. Het zit weer op een uurtje lang bont op uw radiotoestel. Mijn naam is en blijft Jan Berg en ook vandaag weer met plezier het programma in elkaar gedraaid. Reageer op het programma, dat kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com en staat het adres ervoor. Ik laat het hierbij. En ik wens u nog een hele fijne dag. En het enige wat mij nog rest is om u te vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. 1978 gaan we naartoe met Hot Chocolate, Everyone's a Winner. En daarna hebben we nog een nieuw werkje klaar liggen van Manny Britt. Taak voor taak, een nieuwe toer. Dat is hem. De groetjes en graag tot de volgende bond maar weer.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Bond, Jan Berg.

Ja, deze blijft natuurlijk een heerlijke plaat. Hij is van de Margriet Eshuis Band. Back Pearl was de titel van de plaat terug in het jaar 1982. U bent er weer bij, een nieuwe aflevering van het programma Bonte. Ik ben Jan Berg en ik draai ze lekker voor u de komende uur. Stella Lefty, muziek anno 2026, barsten. Oh.

0: Gewoon zomaar een lekker stukje hedendaagse muziek van Stella Lefty. Barsten was de titel van de plaat. Ik vind het een lekker nummer.
1: Ouwe meuk!
0: Daar gaan we mee verder. Jaren 60, dan zijn we gewend hele korte plaatjes te hebben. Maar deze maal hebben we een wat langere te pakken. We gaan naar het jaar 1968 met deze van Barry Ryan. Samen met de Majority. Dit is Eloise.

0: Ja, dat was nog wel een song, hè, in die tijd. Deze van Barry Ryan, eventjes terug naar het jaar 1968. Het lied van Eloise, zullen we maar zeggen.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: En in de Bonte muziekverzameling naar het jaar 2005 met Studio en Paulina. SOS, muziek uit 2005.

0: A Studio aan Paulina, 2005. SOS, titel van de plaat.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Spreek van het nieuwe werk hier zo van... Nee, helemaal niet. Daar zijn we helemaal nog niet aan toe. We gaan iets... Eerst naar 2011 nog even. Dat nieuwe komt straks. Within Temptation is dit en Faster. Even opletten, Jan.

Ja, muziek uit 2011, de hash van Within Temptation. Faster, de titel van de plaat. En dan nu wel dat nieuwe nummer, de hash van Joy Adams. Dit is Girl, You're Getting Old.

0: Girl, You're Getting Old, een nieuwe plaat van Joy Adams. En ja, dat komt uit Nieuw-Zeeland. De muziek komt uit alle hoeken van de wereld mijn kant op gestuurd elke week weer.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: We gaan naar 1996, zo'n heel gek plaatje. Ja, het moet ook niet gekker worden, hè. Dit zijn de Drie Musketeers.

0: Ja, de typische point-point muziek uit de jaren 90, 1996. De Drie Musketiers waren dat. En dat moet niet gekker worden. Nou, het moet zeker niet gekker worden.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Daar gaan we heel eventjes rustig mee richting het half uur met deze uit 1972. David Gates en zijn band Brad. Baby, I'ma Want You.

De muziek van Stevie Wonder, terug naar Jenny 187, Free. Ja, vrij willen we allemaal zijn natuurlijk. Wat dacht u wat? Fijn dat u er trouwens nog steeds bij bent bij de bonte muziekverzameling. Muziek van Taylor Swift. Voor alle Swifties zullen we maar zeggen. Ja, Elizabeth Taylor zo heet het.

0: Elizabeth Taylor, de plaats van Taylor Swift. Voor alle Swifties zullen we dan maar zeggen. Staat in de hitparade anno 2026. Ja, dat allemaal weer wel. Wij gaan lekker terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Roy Orbison. Paperboy.

0: Ja, gaan we ook muziek van Good Old Roy Orbison, Paperboy. Een jongetje met papiertjes, zullen we dan bedenken. Hè?
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2008, The Editors, The Racing Red.

0: Hey, hey, yo, Willy Schilder en zijn nieuwe plaat. Het weekend voor de deur. Ja, zie je, veel mensen zien daarnaar uit, hè, want dan kunnen ze gaan feesten en in ieder geval lekker vrij.
1: Kijk, bij Jan Baag moet je altijd maar afwachten waar dat er komt.
0: Dat dan weer wel. De 2017 muziek van Niall Horan. Dit zijn de Slow Hands.

gewenste muziek uit 2017. Niall Horan hoorden we hier voorbij komen. En dat bracht ons dan weer aan het einde van het programma van vandaag. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang bont op je radiotoestel. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het ook vandaag weer met heel veel plezier voor u gedaan. Mocht u willen reageren op het programma, dat mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres wat daarvoor open staat. Ik wens u een hele fijne dag nog en ik vertel nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1971 met Sandra en Andres, oftewel Sandra Remer en Dries Holte, want zo heet Andres. En een nummer wat gedeeld is Lovers All Around. Daar nog een nieuw werkje van Adrian Payne en dat heet Superfine Man. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en graag weer tot de volgende Bont.

Free Music Radio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: De dag begint en hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen.
2: Yeah.
1: En ongemanierd.
2: In a minute I'll start to yell.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, we zijn ondertussen vrijdag geworden, de allerlaatste van deze week. Starten wij alvast met Godly & Cream in de ochtendkroeg en A Little Piece of Heaven. Het was een van die grote hits van 88. En we gaan er weer een dolle boel van maken hier op deze vrijdag, dat beloof ik u. Ken je deze broertjes nog? Ze noemden zich Bros. En ze hadden eigenlijk ook een brosje, maar When Will I Be Famous? Dat is al lang gebeurd, denk ik.

Ja, ze was tevens een duo met Monica, maar deze keer was Brandy alleen. En What About Us? Ik zal het niet weten. Laat ons zeggen, blijf maar gewoon zeggen. Geen probleem. We rakelen wel in de ochtendkroeg jullie platen open, zoals deze van Pauline en Mark Floor. En die heeft het natuurlijk over die fantasy. Ja.

Ooit wonnen ze het Songfestival deze Bugsfeest met de Making Your Mind Up. Het was eigenlijk de overhoorde Land of Make Believe. En daarna ging het zo'n beetje bergafwaarts Bugsfeest. En tijd voor een beetje smartlappen in de ochtend vroeg op vrijdag. Hier is Koos Alberts en ik verscheurde je foto.

keerde even terug naar die romantische jaren 60 met deze van Bobby V en More Than I Can Say. Klaus ook een paar keer gecoverd dit liedje, maar we draaien toch nog altijd liever die originele eens. Nu tijd voor een bold disco en I'm So In Love.

hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

kwam voor de eerste keer uit in 1965. Deze van Jay and the Americans en die Cara Mia. En ook in 1988 maakte hij terug zijn opwachting en werd het opnieuw uitgebracht. En hij scoorde bijzonder goed in de hitparade. En wat dacht je nog van zo'n beetje muziek uit de jaren 80? Zo'n beetje, laten we zeggen, mysterieus. Hier is Enya en die Orinoco Flower.

0: zaken, volle gaas en volle patrol.
1: Hey! Ja, als Vlaamse klassieker kan het tellen, zeker in het Brusselse. Deze Johan Verminne. En we gingen nog allemaal eens op bezoek in die Rue de Boucher. Tegenwoordig maar een schip meer wat vroeger was. Maar ja, we gaan die Rue de Boucher nooit vergeten.

0: Het was het prille begin voor deze Marco Borsato. En de dromen zijn bedrog, maar ondertussen is die ook eens een beetje gestopt met zijn carrière na een beetje veel ophef. En ken je deze nog?
1: This is the sound of sea.
0: Inderdaad, terug naar de tijd van de New Beat 1988. Hier zijn de Confetti's en this is the sound of sea.
1: This is the sound of sea. The sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

0: Ziezo gaat de deuren sluiten van de ochtendkroeg op deze vrijdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren en vooral op je favoriete radio. Nog veel luisteren bij de volgende collega's. En volgende week is er nieuwe reeks van de ochtendkroeg hier op je radio.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van Dr. Hook. En When You're in Love with a Beautiful Woman. Tot volgende week.

Oké, we beginnen met een Italiaanse plaat uit 1974. Riccardo Cocciante hoorde een Quando Finici un Amore. Frans-Italiaanse zanger die op zijn 11e jaar in Rome ging wonen. Dat samen met zijn familie natuurlijk. Hoewel Cocciante in Italië en Frankrijk een grootheid is, is hij in België en Nederland vrij onbekend. Nou, het nummer wat je hoorde komt van zijn album Anima. En daar komt hij. Marco Borsato had er in 1994 in Nederland een nummer 1 notering mee met zijn cover getiteld Waarom Nou Jij? Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan we je weer verrassen op de verborgen muziek en de verborgen juweeltjes die nog altijd te vinden zijn van de muziek uit de jaren 50, 60 en 70. Vaste ingrediënten zijn aanwezig. Onze Nederpopplaat komt deze keer voor de rekening van The Hamlets. En de tragiek van de muziek is weggelegd voor England, Dan Seals en John Ford Coley. Daarover later meer. Eerst deze van Becky and the Lollipops en My Boyfriend.

Leuk om deze te horen. Je hoorde de groep Fire and Father's Name is Dead. De Britse muziekgroep. De basis voor de band wordt gelegd in Hounslow. Dat rond 1966. Toen Dave Lambert, Bob Voice en Richard Duffel samen het bandje Friday's Child oprichten. Ray Hammond werd hun manager. En als zij plaatselijk succes krijgen, stappen ze over naar een andere manager en wijzigen hun naam in Fire. Ze krijgen door het nieuwe management een platencontract bij Decca Records en mogen een single uitbrengen. En dat was het nummer wat je hoorde, Father's Name is Dead. Die had als B-kant Trickle Toffee World. De single doet niets en de muziek van Lambert week te veel af van de toen populaire stijl in de hitparades. De band neemt nog een aantal nummers op, maar mag van Decca alleen nog Round the Gum Tree uitbrengen. Doorsteep mopmuziek en ook dat plaatje doet helemaal niks. In 1968 keerde ze terug naar Ray Hammond en Hammond weekte ze los van uitgeverij Apple Records van de Beatles en Decca. Ze mogen een studioalbum opnemen, The Magic Shoemaker. Het platenlabel investeerde te weinig in promotie voor het album en gaf geen single uit en de band kwam dus niet verder. En Lambert zag er dan ook geen droog brood meer in. De band viel uit elkaar en alleen Lambert ging verder in de muziekwereld. Je steekt nog wel eens wat van op als je luistert naar dit programma. En daarvoor hoor je Sonny Webb en de Cascades en Border of the Blues. Britse band die bestond uit Joe Butler op bas, Frank Wen gitaar en Noddy Bertman op drums en Sonny Webb op gitaar. En zijn echte naam is overigens Kenny Johnson. We begonnen met Becky and the Lollipops, My Boyfriend. De Amerikaanse groep die bestond uit de familie Page. En dat waren dus de zusjes Joanna, Rebecca, Ricky en Susie Page. En de nummer werd uitgebracht in 1964. Straks onze tragiek van de muziek. England Dan Seals en John Ford Coley. Maar eerst ga je luisteren naar een instrumentaal. Geen betere taal dan instrumentaal, plachten we wel eens te zeggen. Uit Zweden, hier zijn ze. The Atomic Sputniks en Space Party.

over de James Gilruth en Little Band of Gold. Amerikaanse zanger die met het nummer Little Band of Gold een 21ste plaats wist te behalen in de Billboard Hot 100. En dat was overigens in 1963. Daarvoor hoorde je Paul Arnold en Somewhere in the Rainbow. Het nummer dat is geschreven door Jackie Trent. Deze Engelse zanger brengt het nummer uit op 19 mei 1967. En we begonnen dit trio met The Atomic Spotniks of The Spotniks, wel eens genoemd Space Party. Zweedse instrumentale gitaarrockgroep die eind jaren 50 ontstond en in de eerste helft van de jaren 60 zeer populair was. De band is het bekendst door de ruimtepakken die ze droegen tijdens optredens. Spotniks die waren afkomstig uit Göteborg. Gitarist Bo Starander en bassist Björn Telin richtten daar in 1956 het duo The Rebels op. Na enkele naamswijzigingen en met gitarist Bo Wimberg en drummer Ove Johansson toegevoegd aan de bezetting, kregen ze in 1961 een platencontract aangeboden na verschillende optredens in lokale clubs. De manager Roland Vernenborg bracht hen op het idee de groepsnaam The Spotniks te noemen, dat naar de Russische satelliet de Sputnik. En zo is het maar net, mocht je het weten. Strakjes onze nederpopplaat The Hamlets en It's Autumn. Eerst ga je luisteren naar deze van Ral Donner en I Got Burns.

0: voor onze Nederpopplaat The Hamlets and It's Autumn, afkomstig uit Beverwijk. En een groep die bestond uit Wim van der Leijden, zanggitaar, Jean Koster, basgitaar, Aad Molenaar, gitaar en Frans Kroon, drums. Nou, na 1965 was er in Beverwijk een band die wel in rivaliteit met de Bintanks vanuit hetzelfde Kennemer Theater werkte. Het waren deze Hamlets. Deze band werd in 1965 opgericht en er werden voornamelijk covers gespeeld, maar de band speelde ook nog eigen nummers, gemaakt door Van der Leijden. De band die had overigens een hele grote flinke fanclub met een eigen krant en georganiseerde busreizen naar optredens. En verder was de band voorzien van Gibson-gitaren en een goede zanginstallatie. De zakelijke kant van de groep was in handen van Alex van der Ploeg en Jan van der Linden. Nadat Frans Kroon in 1967 bij een verkeersongeval om het leven kwam en Wim en Jean in dienst moesten, toen stopte de band. We hebben er daar niks meer van gehoord. Dat is aardig om dat te weten. Daarvoor hoorde je de Pagans en Baba Yaga. Een mooi voorbeeld van de zogenaamde Garrett Shock. Overigens hebben we het voor je opgezocht, want in de Russische folklore is een Baba Yaga een heks. Oh, het is maar dat je het weet. Zo, daar zag het. Rel Donner, daar begonnen we mee. Art Got Burned, Amerikaanse zanger die met zijn op Elvis Presley gelijkende stem begin jaren 60 verschillende hits in Amerika op zijn naam had staan.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek, Danny Wayland Seal, een Amerikaanse muzikant. In 1970 was hij als England Dan de helft van het soft rock duo England Dan en John Ford Coley, die bekend werden met hun hit I Really Love to See You Tonight. Het was een jongere broer van Jim Seals, van dat van het duo Seals en Crofts. Nadat hij het duo verlaten had, begon Seals een solo carrière in de country muziek. In deze periode bracht hij 16 studioalbums uit en 11 van zijn singles bereikten de nummer 1 op de country hitlijsten. In de avond van 25 maart 2009 overleed Seals aan de gevolgen van maligne lymfoom. Tijdens deze ziekte, die 2 jaar duurde, heeft hij verschillende keren meegewerkt aan onderzoek naar dit type lymfoom. In de tragiek van de muziek England Dan Seals en John Ford Coley en I'd Really Love to See You Tonight.

Leuk voor deze, de Neon Philharmonic and Morning Girl. Amerikaanse psychedelische popband. Opgericht door songwriter en dirigent Topper Sossie en zanger Don Grant. Nou, in 1969 scoorden ze een top 20 hit en dat met het nummer wat je hoorde. En daarvoor de Clovers and Love Potion No. 9. Amerikaanse R&B en doo-wop groep die in de jaren 50 veel succes kende. Het nummer wat je hoorde komt uit 1959 en is geschreven door het duo Lieber en Stoller. We begonnen met England Dan Seals en John Ford Coley. Really love to see you tonight. Dit in het kader van de tragiek van de muziek. Je weet het, mocht jij suggesties hebben voor dit onderdeel van het programma, je kan het altijd sturen naar info@theoldies.nl.

The Pendulums hoor je hier in The Oldies Project en The Weaver. De componist en producer is Tony Hatch. En op 25 september 1964, zo staat er hier te lezen, komt dit nummer uit. En daarvoor hoorde je de Friends of the Family Can't Go Home. Amerikaanse band opgericht in 1967, was geen lang leven beschoren. Want slechts een jaar later viel de groep alweer uit elkaar. Maar je hebt er toch kennis kunnen maken. En daarvoor hoorde je Trayvon Martin en The Stranger Used to Be My Girl. Amerikaanse muzikant, songwriter en producer. Het nummer wat je hoorde wist een 28e plaats te behalen in de Amerikaanse hitparade. En we begonnen dit kwartet met Tronie Reed en I've Got a Feeling. Zangeres afkomstig uit Wales die twee singles uitbracht. Eentje bij PY Records en eentje bij het beroemde Red Bird label. Ze scoorde helaas geen hit, maar vanwege haar stemgeluid was ze zeer favoriet. En dat bij fans van het zogenaamde Brit Girl genre. Hey, dat is over alweer deze aflevering van The Oldies Project. Ik hoop dat je het een beetje van genoten hebt. Mocht dat niet zo zijn, dan mag je het ons ook laten weten. Mocht dat wel zo zijn, dat horen we dat ook natuurlijk heel erg graag. Ik heb er minimaal nog eentje voor je. En dat is deze van The Love Affair en A Day Without Love. Wat mij betreft, graag tot de volgende keer. Dag!

luistert naar Radio Atlantica Breda. We zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week te beluisteren via de website www.atlanticabreda.nl.

Ben jij artiest en wil je een betaalbare videoclip opnemen van jouw nieuwe single? Dan ben je bij jvdrecording.nl aan het juiste adres.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hit van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.
2: Patrick heeft de zomerkriebels.

0: inderdaad, officieel is uw weekend weer begonnen. Hè? Heel bijzondere goedemiddag. Iets over 12 uur geworden. Het is vrijdag vandaag, moest je niet weten. Ja. Als je zo gewend bent van iedere dag weer te werken, dan weet je op een eind wel niet meer welke dag dat is. Natuurlijk moet je eventjes naar de lunchweek luisteren. Dan weet je dat natuurlijk ook weer. Hartelijk welkom, dus weer een uur lang lunchbreken hier op jouw fantastische radiostation deze zomerse dagen. Want we hebben nog steeds de zomer in onze kriebelen, de kriebel in de buiken natuurlijk. Ja, dat hadden we wel. Ja, dat was natuurlijk muziek van Fischer Z. En dit allemaal met Marlies. Zo direct komt eraan Nirvana en Comes As You Are.
1: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.

altijd het nummer waarvan je kunt zeggen, wel blijf gewoon wie je bent en waar je bent ook natuurlijk. Ja, en dan wel Nirvana en dan allemaal met hun Come As You Are. Het is vrijdagmiddag, van harte welkom natuurlijk in de lunchbreak. Ja, het weekend start hier en als je al in vakantie bent, wel geniet ervan zou ik zeggen. En als je ergens in de zon ligt, wel vergeet je zeker niet om te draaien, want anders ben je zo aangebakken als een, ja, als een hamburger als het ware. Hier is What's Fun and the Right Side One.

Ja, inderdaad, hè. Een story van de Playboy als een soort reclameboodschap voor deze plaat van Nancy Sinatra als onvredelijke hit. En dit allemaal met haar "These Boots Are Made for Walking". In de Playboy stond ze alleen maar met de laarzen aan. Ja, inderdaad wel. Hier zijn de mannen van de Cornels en 74-75. Goedemiddag, smakelijk eten als je aan tafel zit. Lunchen tot 1 uur op je radio.

Ach, natuurlijk zagen we het, dat is het vrijdagse liedje. I Saw the Sign. Ace of Base hier in Lunchbreak. En gezellig is erbij, ben natuurlijk op jouw fantastische radiostation met muziek vanaf de branding van de Noordzee. Ace of Base en dit allemaal met hun I Saw the Sign. Hier is Don Patridge. En dit allemaal met zijn Rosie.

Inderdaad, een nummer die moeilijk in een laadje past. Hè? Inderdaad wel. Leunt er nu meer naar de rock of leunt er nu meer naar de jazz? In ieder geval, het was een mooi nummer van Gino Vanelli natuurlijk. En People Got The Move. Ja, als je move hebt wel, dan mag je hem altijd laten tonen natuurlijk. Hè? Inderdaad, je bent altijd welkom hier in de Zomerse Show op je radio. En dat is natuurlijk de lunchbreak tot 1 uur. Straks hebben we nog iets te zeggen over de Dolly Dots. Maar eerst nog eventjes tijd voor de Bananarama's. En Robert De Niro is waiting for them. Ja. Tot zo voor het geestelijke nieuws hier op de show op de radio.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo inderdaad, het Lunchbreak Breaking News van toen. Het is vrijdag, het weekend staat voor de deur, of de vakantie die is al begonnen, denk ik. En als je aan tafel zit, smakelijk eten. Op 2 oktober 1988 heeft de medegroep de Dolly Dots hun afscheidsconcert in een Amsterdamse discotheek. Hun grootste hit Love Me Just A Little Bit More, Totally Hooked On You, wordt geboycott door Avro's Top Op, omdat het populaire Nederlandse tv-programma het nummer niet als eerste mag uitzenden. Het gebrek aan overexposure duwt het meteen naar een eerste plaats in de hitparade van de top 40. Hier is de Dolly Dots en Love Me Just A Little Bit More.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick.

Oh ja, inderdaad, het wordt een hele grote hit. Onthoud wat ik gezegd heb. Ja, en dan komt er tussen, ja, heel hoog in de hitparades. Muziek van Alex Warr natuurlijk en Fever Dream hier in de lunchbreak. Van harte welkom in deel 2. Ja. En we zijn alweer de laatste werkdag van de week natuurlijk. Het is vrijdag en je voelt het dat het weekend in de lucht hangt natuurlijk. Met de muziek die je hier hoort op jouw fantastisch radiostation. 24 uur per dag, 7 dagen per week. En daarvan mag ik een uurtje hier lekker over de middag muziek draaien. Hier is Chris Rea en I Can Hear Your Heartbeat. Kom maar eventjes lekker dicht bij de radio.

0: voor zij die nog een gezellig reis geboekt hebben naar het zuiden van Frankrijk. Wel, daar gaan we zich heel veel horen voorbij komen natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad wel. De mannen van Soulfly Dynamic en de dan met hun mademoiselle Lynette. Helemaal opnieuw uitgebracht in een heel nieuw jasje. Ja, inderdaad wel. En ik wilde hem eerst eventjes meegeven natuurlijk aan jullie. Want ja, ik heb hem daar ook veel gehoord natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Voor zover het natuurlijk wel muziek draaien dat je graag hoort natuurlijk daar in Frankrijk.
1: De spreek LP van de week.
0: Onze LP van de week al heel de week. Ramon van het Groenewoud. Hier is hij met Maria, Maria, Maria.

En wat u mag het wel zeggen, onze Ramon van het Groene Woud. En dit allemaal met zijn Maria. Maria, ik hou van jou, voor jou sta ik uren in de koog. Hoef je niet te doen, het is zomer. Op je radio. En dat allemaal hier in de lunchbreak. Iedere dag weer opnieuw tussen 12 en 1. Dan eet iedereen. Over het algemeen dan toch, hè? Of anders ben je aan het brunchen. Inderdaad wel, of nog aan het aperitieven. Dat kan natuurlijk ook als je in vakantie bent. Volgende week weer een hele nieuwe artiest natuurlijk hier in de lunchbreak als artiest van de week. Hier is Champagne en Rock'n'Roll Star.

Een rondje champagne voor iedereen die aan het luisteren is natuurlijk naar de lunchbreak hier deze vrijdagmiddag. Champagne dus en rock'n'roll star, superstar. Zo direct ook nog de toetjesplaat natuurlijk, hè, maar ik heb nog eventjes een lange versie van Robert Plant hier klaarstaan. Een hele mooie. Luister mee en geef er mee.

0: Ach, lekker even achterover leunen op een vrijdag. Dat moet kunnen natuurlijk, hè, met Robert Plant en dit al met zijn Big Log. Inderdaad, zo is de titel van de plaat natuurlijk. Goed, als ik zo even op de klok kijk, dan is het tijd geworden om onze toetjesplaat te draaien. Wat mij betreft graag tot zondag. Zondag ben ik er weer met een nieuwe lunchbreak natuurlijk. En dan weer voor de hele week lang natuurlijk. Met alles erop en eraan. Helemaal gratis voor jou op jouw fantastische radiostation. Tot zondag of anders tot maandag. Bye bye.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: De toetjesplaat van de dag. Hier is hij. Die Barge. And the rhythm is gonna get you. Ja, zeker weten. Maak er een mooie weekend van. Bye bye.

0: En girls, gefeliciteerd dames. En ik ben een oerdegelijk en bovenal gezellige Achthoekse jongen.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom bij het clubje.

Dancing Tide. Leuk dat ze even terug zijn in de show uit de jaren 80. De vervlogen in ook die mooie jaren 80. Dat gaat veel verder met Galaxy. Bedankt aan mijn voorgangers. Dit is voor jou de Middle of the Road Show.

0: Wat een hits heeft deze man op zijn naam staan. Alleen zijn naam is van Gold, maar zelfs de muziek die hij produceerde in de vervlogen jaren, 70s, 80s, het was gewoon weg. Andrew Gold. En thank you for being my friend uit 1978. We zoomen meteen nog iets fijns voor de keuken, de gordijnen.
1: Hallo, ik ben Vanessa.
0: Hoi, meid.
1: Ik zit bij Hans de Knecht.
0: Lekker.

0: bekend CQ en beroemd geworden. Vanwege haar boppies, haar grote maat schoenen of haar blonde look. Vanessa, dankjewel. Upside Down was trouwens het eerste plaatje dat zij ooit zo regelrecht de Nederlandse hitparade inschoot.
1: Een fijne van achter de keuken voor.
0: Waar zijn die tijden gebleven van die oude tv, de zwart-wit tv? Ik heb er wel sprake over, vrienden. Maar ik heb nog zo'n duo met razende populariteit. De Johnny en Rijk Show. Terug naar
1: de Middle of the Road Show.
0: Begin jaren 70.

Gaatje. 020 kent van die gezellige pleintjes. Rembrandtsplein, Leidseplein. Och joh, ook daar kun je lekker stappen natuurlijk, maar ook het o zo romantische Waterlooplein. Laat dat toevallig die fijne voor achter de keuken gaan delen, overzeggen. Johnny en Rijker, die goede oude tijd. Een paar apart, zo werden ze ook wel genoemd. Even later verhuizen ze naar Duitsland om daar een carrière te beginnen. Maar na een paar shows mislukte dat daar helaas. En dus op handen en voeten maar terugkruipend richting Nederland. Maar het blijft een komieken. Dit is jouw Middle of the Road Show. Ook te ontvangen via de middengolfkanalen. Er zijn er heel wat in Nederland die vrij zijn gegeven. Natuurlijk ook via de FM-band. Het digitale tijdperk staat niet stil. Wifi, alles is mogelijk.

Detroit Spinners. Maar van de Spinners. Gewoon normaal en hij. Tuurlijk. Uit de ruime gezin. Maar muzikaal. En zo wat bijverdienen. Het is aardig leuk, Spinners. En couldn't be I'm falling in love. Van de Euregio tot in het noorden van Nederland. Van het noorden van Nederland tot in de bush van Vlaanderen. Maar ook Euregio gericht. Jawel. En Spaans lekker. Kopen? Haha, natuurlijk. Hey, hoe zit het steeds? Ook alles lekker met die middel op de roadshow. Wees welkom.

0: van en alles loopt hier in en uit. Dat is wel hè?
1: Ja.
0: Gezellig, joh. Hey Arnold. Geef al die mensen even een lekkere bak koffie. Ik ben een beetje een slagroom, hè. Lekker zoet is niet lelijk.
1: Niet waar?
0: Zoiets. Jan Middelhoff, de Roadshow.

no good villain ghost. Unchained Melody. Wat gebeld. Wat aangebeld. Aangebeld. Leon. Hallo. Kom uit de kelder. Haha. Ja, daar ben ik weer. Doe die deur eens even open. Open die deur. Ach, nee hè. Verkeerde deur, Leon. Doe die deur maar weer dicht.

0: Is het lang geleden? Nee joh, ben je gek? Dat was gisteren, hè? Tuurlijk. In onze beleving was het gewoon gisteren. We gaan de Virgins en You've Got Your Troubles. Een van de laatste in de show. In jouw middel of groot show voor vandaag alweer. Ja, het gaat snel.
1: Hallo, kleine mensen en muizen.
0: No.
1: In alle stadjes en huizen.
0: Olifant, lange sluit, een hele lange stuit. Het verhaaltje is in één keer uit. Veel plezier met

0: Free Music Radio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound. Volle kracht.
1: De Muziekfabriek.
2: Vrienden en vriendinnen, welkom bij een uurtje De Muziekfabriek. Ik heb ze weer voor je geselecteerd en het komende uur laat ik ze weer allemaal de revue passeren. Dus hou hem lekker hier op je favoriete radiostation.
3: Ron van der Steen.
2: Ze zijn ooit begonnen als achtergrondzangeressen bij George Michael en later voor zichzelf begonnen. En dat resulteerde in deze hit. Hier is het eerste rijtje van drie. We beginnen met Pepsi en Shirley en Heartache.
4: Nou, daar gaat-ie.
5: Muziek uit het verleden.

0: Taal DHD. Dan kik je er wel lekker op af. We No Speak Americano, zo heette het. En we begonnen met Pepsi en Shirley en Heartache.
1: Een bron van energie.

0: iedereen. De muziekfabriek maakt je dag.
1: Ik was weer een beetje aan het spitten in het archief. Toen kwam ik deze tegen en toen dacht ik van dat is een lekker liedje voor de muziekfabriek.

0: Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, kijk dan even op www.ronvandersteen.nl. Een rijtje van drie met Cluzo Passie, daarvoor Dance Nation, Great Divide en The Trucks en Wild Thing.
1: From long time ago, Jukebox Classic, Jukebox Classic. Hey Ron, play the record. Golden Oldie, Jukebox.
0: Ik heb een leuke voor je. Classic. Het is die van Adella Bloemendaal, Leen Jongewaard en Piet Reumer. Wederom een Nederlandstalige. Maar dit is toch wel een jukebox classic bij uitstek. Luister naar het

0: tot de conclusie.
1: En?
0: Het zou je kind maar wezen. Nou, heel veel sterkte, dan heb je nog wat te stellen thuis. Enige suggestie voor de Jukebox Classic? Nou, mail het even via www.rondvandesteen.nl. En dit is Ariek en Pitbull.

0: Ik denk dat er heel veel mensen zijn die zich die vraag stellen. Why is my life so boring? In ieder geval is het liedje van Lief hartstikke lekker om naar te luisteren. En misschien ook wel om op te dansen.
1: De Muziekfabriek.
0: En je moet maar zo denken, je leeft maar één keer, hè?
1: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Dus hang zelf de slingers op in het leven. Je hoorde Wonder Woman. En daarvoor zat Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. En Enrique Iglesias en Pitbull. En I Like It. Straks verderop in het programma in de Muziekfabriek maak je kennis met de oude lullenplaat.

0: Je luistert nog altijd naar de Muziekfabriek op je favoriete radiostation. Prachtige ballad van Mariah Carey en I Still Believe. Daarvoor zat ILO, Electric Light Orchestra, Rock'n'Roll is King. En we begonnen met John Mayer, Wasting on the World to Change.
1: Oude lullenplaat.
0: Het is er weer tijd voor en de vraag is, wat kenmerkt zich nou tot het worden van een
1: oude lullenplaat?
0: Kijk, dat kan natuurlijk een vrij recent nummer zijn, maar het kan ook een buitengewoon oud nummer zijn. Zoals deze van Brooke Benton en Endlessly.

en onschuldig. Brooke Benton, dit keer de oude lullenplaat. Endlessly, enige suggestie, is natuurlijk van harte welkom. Doe dat via www.ronvandesteen.nl. En dit is Sugar Ray en Every Morning.

0: zoals het gaat.
1: Als je dit toch hoort, hè, dan is het toch een en al genieten.
0: Hier aan de kust.
1: Mooi, tot aan de laatste noot.
2: De Muziekfabriek.
1: En vrienden en vriendinnen, het zit er zo goed als op.
2: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
1: Je hoort achtereenvolgens Bluff aan de kust. En daarvoor zat Sugar Ray Every Morning uit 1999. En daarmee zijn we zo'n beetje aan het einde gekomen van deze aflevering van De Muziekfabriek. En die derde, die heb je nog van me te goed. Dat is een klassieker, een oude disco-stamper van In Deep. Last Night, a DJ Saved My Life. Weer bedankt voor het luisteren. Ik zeg maar weer gegroet en... Adiós.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

Zometeen Stefania. Je kan niet kiezen. Nou, ik kan best wel kiezen als ik dat wil. De bankzitters met tijdmachines. Dat nog zie ik. En hebben we nog meer Nederlandstalige muziek eigenlijk? Nee, het valt wel mee. Voor de rest is het best wel een beetje Engels. Ik zei het al. Boston en More Than a Feeling. Welkom bij Afternoon.

Space van vroeger, van KTL en zo. Nou, daar stond deze ook op. More Than a Feeling. Alle 13 goed. Weet je wel, oh, dat was gaaf. Boston en More Than a Feeling. Stefania nu met Je Kan Niet Kiezen. En de bankzitters met

0: Sammy Soravia. And I'll see you soon then. Oké, tot zometeen, hè, zou ik zeggen. Nee hoor, nee, zo zeg ik niet. Ik heb nog een paar platen voor.
1: De magische muziekselectie. Oude Lund.
0: Only the Poets and Gone By Now. Uit 2024. De Black Crowes daar achteraan met Remedy.
2: What's

0: Free Music Radio.
1: .nl. Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

0: Prachtige ode aan Mama, hè, 2007, Spice Girls. En het is een ontzettend gave girl band, was dat. Ja, maatloos plezier, 90's en 90 jaar.
1: Dit is Afternoon Delight.
0: Deel 2.
1: Met Patrick Vijfhuizen.
0: Ja, het is nog steeds zo. Scooter en weekend. Ja, ik hoop dat je inderdaad een goed weekend krijgt. Ligt er maar net aan wanneer dit programma gedraaid wordt. Mocht het zo zijn dat het op een vrijdag is, je weet het nooit, dan komt dat heel goed uit. Dan is dat bij toeval. Rayan Goodman Brown, een special lady. Zometeen achter weekend aan. Gossip Acts of God, Viola Wills, Gonna Get Along Without You Now, een leuke rol uit de distelplaat en meer, meer, meer. Blijf erbij.
2: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tech Car.

0: exciting girl.
1: Dat moet wel heel exciting zijn, denk ik, als je dat zo bezingt. Ray Goodman en Brown, special Lady Scooter en Weekend, daar weer voor.
2: Uur na uur, de beste mix. Altijd muziek die je raakt, hier op jouw vertrouwde zender.
1: Gossip en Act of Gossip.

vervalste dance classic van Viola Mills. Gonna get along without you now. En Gossip Act of All God hoorde je ook nog. Ja, het is een late disco, maar lekker.

De ene laatste vocale die ik voor je heb kunnen draaien. Meteen ook een prachtig nummer van U2, The Mothers of the Disappeared. Een intro, dat is voor de technici onder ons. Daar kan je dus overheen praten van 1 minuut en 30 seconden. Het is wat. De laatste die ik voor je draai is René Vrokker, Your Place of Mine. We zullen het beleven. Tot de volgende keer.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: De Jukebox met Wim de Mulder.
2: De Jukebox.

Van harte welkom, beste luistervrienden en vriendinnen. Dit is een nieuwe aflevering van de Jukebox die weer bol staat van de geluiden en de liedjes die misschien vroeger in je cafeetje op de Jukebox stonden. Wie weet hoor je ze hier veel terug in dit uur dat weer vol staat van die mooie platen. We begonnen alvast met Chic, de Amerikaanse funkband, discoband, onder leiding uiteraard van Nile Rodgers en Burnett Edwards. Ze scoorden hun eerste hit in 78 met Dance, Dance, Dance. En ze maakten een heel groot hit met Love Freak, weet je nog wel. En deze kwam uit 79, My Forbidden Lover. En dit zijn The Police. Uit 78 hebben ze het over de leuke Roxanne. Roxanne!

0: Twee heren die heel wat bekende soulhits maakten. Sam Moore en David Prater, oftewel Sam en Dave, hadden een hele reeks hits in de jaren 60. Onder andere deze in 1967 was de eerste van een hele reeks van internationale hits die ze zouden gaan scoren. Sam en Dave, en dat met zijn soulman. Volgende mensen, en ze waren nog jong toen, beginnen meteen te zingen. Uit 1982, zo meteen. Musical Youth en Pass the Dutchie.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: De nummer 1 van deze week in de jukebox.
1: En dan straks nog het 1982, de musical You've Been Past the Dutchie. En deze waren ook zo'n boysband. Ja, die van 82 waren er als eerste bij. Maar deze was ook een boysband. De Backstreet Boys uit 96 draait hier in de jukebox met hun Get Down. En die brengt ons naadloos naar de nummer 1 voor deze week. Nummer 1 en dat op 19 december. En we gaan naar het hitjaar 1998. We gaan ook trouwens naar onze Belgische hitparade, waar een plaat stond die 5 weken lang op nummer 1 zou staan. Vanaf 19 december dus, een Zweedse zangeres, een echte eendagsvlieg, eenmaal een hit gehaald met haar debuutsingle en daarna heeft ze meteen geen hits meer gehaald. Haar debuutsingle die heette Big Big World en het gaat dus over Emilia. Nummer 1 vanaf 19 december 1998.
2: Nummer 1. 1998.

Zweedse zangeres en ze heette Emilia Rydberg, eigenlijk is de volledige naam. En de single die werd serieus gepromoot, want ze mocht dat jaar toen ze nummer 1 stond, en dat was dus 1998, mocht ze optreden tijdens The Night of the Proms. En dat heeft haar natuurlijk geen windeieren gelegd. Ze stond ermee 5 weken lang op nummer 1 in onze Belgische hitparade vanaf 19 december 1998 met dat mooie Big Big World. Over België gesproken en Belgische popmuziek. Dit zijn Telex uit 78 en dat met Moscow Disco.

Echte Belgische popmuziek daar straks uit 1979 van die van Telex en Moscow Disco. Een jaar later zouden ze zelfs deelnemen voor België aan het Eurovisie Songfestival met het liedje Eurovision. Maar ja, dat werd de voorlaatste met maar amper 14 punten. Gevolgd nog door Snowy White met Bird of Paradise. En nog eentje uit de 80er jaren, dit zijn Vogue.

We hebben er toen, meen ik wel, op gedanst. Ja, dat was toen in 1981 nog de mode. Ja, toen waren er nog eens wat dansings en discotheken. Ja, bijna in ieder dorpje en stad, daar was een gevestigde waarde, een discotheek. Dat waren Vogue en Dancing the Night Away. Volgende draaien we ook helemaal. Mooi is het begin daarvan. Uit 1964 dus. Dit zijn Carrie and the Pacemakers.

Gary and the Pacemakers uit 1964 en dat met Fairweek was the Mercy. Plaat werd terug uitgebracht naar aanleiding van de Hillsbury Ramp. Daar werd aan het begin van een voetbalwedstrijd paniek veroorzaakt en die verzorgde voor een stormloop van toeschouwers tot gevolg. Ze vond plaats op 15 april en dat in Hillsborough Stadium, de thuishaven van Sheffield Wednesday. Daar vonden 96 Liverpool fans toen de dood. Dat waren de en nog gevolgd door deze dame, Minnie Riperton. Een dame die zelfs meteen 5 octaven aan kan. Ja, daarmee kan ze vogels en zelfs muziekinstrumenten imiteren. Nu even iets anders. We gaan naar 1972 met een echte Engelse rocker. Dit is Gary Glitter.

Engelse band Middle of the Road. En dat met deze Yellow Boomerang zou het einde zijn, eigenlijk wel, van een heel reeks van bijna nummer 1 hits. Ze hebben er in totaal 3 gehad in Nederlandse top 40 van deze band. Yellow Boomerang begon dus allemaal in 1971 met Chirpa Chirpa Cheep Cheep. En dat was Yellow Boomerang uit 73. Dit zijn deel.

0: deze hit die zou nog eens worden overgedaan in 1974. En dat door broer en zus Donny en Maury Osmond. Maar wij draaiden hem uit 1963. En dat in de versie van Dale & Grace. I'm leaving it all up to you. Dank voor het luisteren, want dit was het weer. Deze aflevering van de Jukebox. Volgende week zijn we er natuurlijk alweer. En dat een beetje in de kerstsfeer. Dus u bent gewaarschuwd. Ja, graag tot volgende week dus. Ik laat u met deze van Love and Kisses, maxi versie uit 78. Thank God it's Friday.
1: Thank God it's Friday.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Welkom bij een nieuw uur. Hier is de Bram van der Mas Show.

0: tweede naam is natuurlijk... Randy. Ja. Ik heb ze hier voor me op de hoes. Hartstikke blond. En waarschijnlijk is ze nu een beetje toch wel erg aan de grijze kant.
1: Bram haalt weer de prachtigste platen uit de platenkast.
2: Bram van der Mast. Met nu een plaat die je kent uit je jeugd.
1: Hier in de Bram van der Mast Show.
0: Ja, want dat is een mooie hoor. Bruno Mars.

0: De Radio Gaga van de formatie Queen. Ja, heerlijke lange 12-inch versie. Duurt bijna 7 minuten, maar we hebben er een klein stukje van gedraaid. En ik vond hem toch wel ook wel weer heel anders klinken. En dat zijn jullie hopelijk wel met mij eens. We duiken even de jaren 60 in. Ja, we komen uit de 80ers en we gaan nu de 60ers in. En dat doen we met Billy J. Kramer en de Dakotas. En die heeft het allemaal over trains en boats en planes.
1: Jason de Hit.

0: en vergeten classics alle tijden.
1: Altijd en overal. Altijd en overal. 24 uur per dag.
2: More of your favorite songs. Right now, right here.

Alice Black en I need a dollar, I need a dollar. Ik heb meer nodig, dus ik moet er nog wat meer draaien en dan krijg ik waarschijnlijk wat meer dollars. Degene die goed in zijn dollars zit, dat is Andy Borg en hij heette eigenlijk Aldolf Andreas Meyer. Geboren in 1960 en hij zingt een beetje Duits en Oostenrijks door elkaar en slager, ja. Verder heeft hij ook nog het een en het ander gedaan met presenteren op tv. En hij voltooide na beëindiging van de middelbare school een opleiding tot monteur en bezocht een technische school in Neder-Oostenrijk. Dankzij die grote chance, een show voor nieuwe talenten in ORF Oostenrijk, werd hij ontdekt door Kurt Veltz, door de slagerbusiness. En hij zong vervolgens populaire volksmuziek. Ik heb hier Adios, Amor van hem klaarstaan. Ja, en die ga ik nu aan jullie draaien.

twee mooie nummer 1 hits. En dat was natuurlijk Oh Well uit de jaren 70. En deze is ook uit de jaren 70. Maar die andere nummer 1, dat was Go Your Own Way van Fleetwood Mac. Even dansen met elkaar. Ja, jaren 80 hits van Mel & Kim.

0: Leuk dat je luistert. Leuk dat je luistert.
1: De grootste hits en vergeten classics alle tijden. Breng jouw weekend goed met de Weekendplaat.

0: je zou maar mogen zingen in een hele grote film, The Devil Wears Prada 2, Material Lover. En ze heeft onder andere ook On This Hill met een beetje jazz sound te horen gebracht. Het werd een grote hit. Deze was wat minder groot, maar omdat het een weekend is, hebben we The Visitor even uit de kast gehaald. Ja, de weekendplaat. We gaan weer even dansen. We gaan back to the 90s. Ja, gaan jullie mee? Oké, daar gaan we.
1: Oh ja, deze moet je ook echt even horen. Terug naar de jaren 90.
2: You just sit back and enjoy the music.

0: Jouw keus. Jouw muziek. Jouw classics.
1: Back to the 70s.
0: Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit.
2: Your number one hit station in town.

0: En jullie dachten natuurlijk, oh, als je nou maar niet die lange versie gaat draaien, want dan zitten we 22 minuten in de Cara da Vida te zingen. Nee hoor, ik heb hem even ingekort voor jullie. Wat wel volle lengte is, dat is de borrelplaat, hè, tot de rand toe gevuld, zeg maar. Ja. In de Cara da Vida en ja, een plaat van Iron Butterfly, 1970. De titel is eigenlijk een lied van een verbasterde weergave in de Garden of Eden, in de Hall of Eden. En het is volgens de Bijbel een perfecte en prachtige plaats waar Adam en Eva leefden. Nou, dat moeten we vanuit gaan dat dat echt zo was. Maar ja, je weet het maar nooit hoe het allemaal precies zit. We gaan dat allemaal een keer meemaken trouwens, hè? Ja, ja, ja, ja. Maar wat hebben we hier? Nou, eens even kijken.
1: Eindelijk de borrelplaat.
0: Ja, en met die plaat van Iron Butterfly. Ja, you never know, hè. You never know. Hier is het hoogste glaasje voor jullie. High Gloss.

0: in de auto of op het werk. Wij helpen je de dag door.
1: Altijd en overal. Altijd en overal. 24 uur per dag.
2: More of your favorite songs. Right now, right here.

0: voor het luisteren naar de Bram van der Maas Show. Tot de volgende keer.
1: Ja, dat kan weer snel zijn, maar dat zeg ik elke week. Hè. Ja, een paar keer per week zeg ik wel, het kan snel zijn. Tommy James en de Sondels uit de jaren 60. My Baby, That's a Hanky Panky. En daarvoor hadden we nog de formatie Bauza. De Bauza. Magnetic, heet je dat nummer? Mensen komen uit Noorwegen. En Edward, Frederik en Philip. Achternamen ga ik niet aan beginnen, sorry hoor. Maar ze maakten popmuziek met invloeden uit klassieke disco, house en funk. In 2023 breken ze door in eigen land met de track Tunery.
2: Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
3: Hits van nu. Knallen uit jouw speakers. Je luistert naar de Mega 40.
2: Vier je weekend.
3: Het is nu 6 uur. 6 uur. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited. Vision en Sound.
4: En Reframe.nl. Voor al uw portretfotografie.
2: Is tot en met zondag jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
5: De Nederlandse top 40 met Aad Verstraeten.
6: Ja, allemaal een hele goede avond. Ik ben Aad Verstraeten en dat allemaal vanuit Studio 1. En ik heet u van harte welkom bij de Nederlandstalige Mega Top 40. Wat hebben we te bieden deze week? Nou, ga er gerust even voor zitten. Wat hebben we deze week? 5 nieuwe uitblinkers. De nummer 1. En niet te vergeten de nieuwe binnenkomers. De stijger van de week, de kanjerschijf van de week. En niet te vergeten de album van deze week. Allemaal mogelijk gemaakt door Rood Wit Blauw, Score Productions, Proberg Music, Artiestenpromotieteam. En niet te vergeten het Oranje.nl team. Want zonder hun geen top 40.

0: eindelijk weekend.
1: Dit is de uitblinker, blinker, blinker van de week.
2: Zonnebril op de neus. We ruilen de skiot in voor een eiland. Pak je buurman bij zijn zwembroek.

0: De Nederlandse top 40 met Aad Verstraeten.
1: Leuk dat je luistert.
2: Dit is de kanjerschijf van deze week.
1: De kanjerschijf.

40 populairste Hollandse singles van dit moment. Allemaal op een rij. Dit is de Hollandse Mega Top 40. Met Aad Verstraeten.

0: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
0: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
1: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
0: Nou, zie je.

0: Musicradio.nl. Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Iets van nu. Knallen uit jouw speakers. Je luistert naar de Mega 40.
2: Vier je weekend.
3: Het is nu 7 uur.
4: 7 uur.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited. Vision en Sound.
6: En Reframe.nl. Voor al uw portretfotografie.
0: Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.nl.

0: altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7. Free Music Radio.nl.
1: Nummer 15.

Best een top 40 platen van deze week. Allemaal mogelijk gemaakt door Rood Wit Blauw, Score Productions, Proberg Music, Artiesten Promotieteam en niet te vergeten het Oranje.nl team. Ja, zonder hun hebben we geen top 40 en zo is het nou eenmaal. Goed, ik zou zeggen nog veel luisterplezier daar bij Joop Schuit om 8 uur. En ik heb nog één uitblinken. Die ga ik voor je draaien. Tot volgende week. Bye bye.

0: is nu 8 uur. 8 uur.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision & Sound. En door BeFramed, fotografie.
2: Feel the heat. Hit the G-spot. Your station in the weekend. OSU Radio.
3: Dit is Music Beats.
4: Het weekend is begonnen.
5: I can't wait for the weekend to begin.
4: Dit is tot en met zondag jouw hitstation. Free Music Radio.

0: Hart, goedenavond. Het is weer zover. Het weekend gaat van start.
1: Thank God it's Friday. With Joop Schouten.
0: Ja, ik moet even een paar goede dingen doetjes, een beetje goed zetten zo. Goedenavond, vanuit Studio 2 is dit Thank God it's Friday. Het is vandaag 17 juli. En iedere vrijdag is het de start van jouw weekend. Aad van Straten, bedankt voor de afgelopen 2 uur. Nederlandstalige muziek op jouw radiozender. Het maakt ook niet uit waar je naar luistert. Het is overal te beluisteren. De Mega Top 40. Een overzicht daarvan en de opname van de Nederlandse Mega Top 40 staat op de website van Free Music Radio vanaf maandag, moet ik zeggen. Ja. En dit programma wordt ook uitgezonden bij de OZU in Radio Noord-Holland. Hallo, Music Beats, goedenavond, Music Beats, DAB, kabel van KPN en Ziggo. En niet te vergeten op diverse andere digitale online radioplatformen. Kijk even op de website van Free Music Radio, daar staan ze allemaal vermeld. Nou, de afgelopen week. Nou, de rode draad was natuurlijk het WK voetbal. Nou, zondag het sluitstuk Spanje-Argentinië. Ja, er is een lichte voorkeur voor Spanje, heb ik me laten vertellen. Dus we gaan het gewoon zien zondag. Hey, Nederland heeft vakantie vandaag. Massaal zijn we allemaal met de auto op vakantie gaan, nu al. Dus het is de eerste Black Friday, of Black Zaterdag. Black Friday is ergens in november, jongens, rustig aan. De Black Saturday, ja, dat is waarschijnlijk morgen al. Maar ze gaan ook naar in Nederland weer op vakantie. Ja, wij merken het niet op de weg, want het is hartstikke druk aan al die omleidingen. Dus ik kan niet zeggen dat het is rustig op de weg. Hey, luister lekker mee in de tuin, de camping of waar je dan ook bent. Alles mag en niks moet, zeggen wij hier altijd. En als ik dan naar het weer kijk, de afgelopen dagen was het gelukkig wat minder warm. En morgen is het 22 graden maximaal. En zondag is het 20 graden. En de komende week is het tussen de 20 en 22 graden. Gewoon even rustig aan. We maken jou gereed voor het weekend. We brengen jouw muziek al terug naar jouw jeugd. Als je 55 plus bent. En dat doen we met lekkere muziek en onze vaste items. De vaste items moet ik even uit mijn hoofd doen. Om 8:30 de keuze van Karel. Even voor 9:00 het uithangbord voor de country. En om 9:30 de luisteraarking naar het studio Uggelen voor de plaat en zijn verhaal. En 9:15 doen wij live on stage. De vloedbox is geopend op jouw radiostation tot 9:30. Ook bij Music Beats kun je ook aanvragen. Dan komt hij ook hier binnen. Een leuk idee mag je mailen naar joop@freemusicradio.nl. Gelukkig, het is vrijdag. En als altijd draai ik een plaat voor Aad, maar ook voor al die Nederlandstalige liefhebbers. Waar hebben we het dan over? Nou, we hebben het dan over Femke Hengelveld. Ja, dat is een hele lieve dame. En ze kan nog zingen ook. En ziet er ook mooi uit. Maar goed, laat het daarbij houden. Ga maar zingen.

0: Weet je wat? Wij weten geen titel, dus we noemen het gewoon X. Ja. En ik zit altijd met mezelf net te kijken van... Hey jongens, het is wel best... Het gaat wel erg snel. We staan een beetje hier te dansen ook al. Aan de andere kant was ik helemaal vergeten. De dames van de productie, Thea en Donna, die doen al de verzoekjes. Maar ze staan allemaal te dansen, dus...
1: Ja,
0: bedoel ik, daar krijg je gewoon dorst van. Gewoon rustig aan doen, jongens. Het is wel een beetje benauwd, hè. Het is ongeveer hier in deze tuin ongeveer 23 graden. Ja, 23 graden nog. Binnen 21, dus ja, het moet kunnen. Hey, hier is... Komt-ie.

Ja, was ik helemaal vergeten te vertellen dat het verzoekje was van Frans. Dankjewel Frans en een heel goed weekend namens ons allen. Je hoort natuurlijk Bergman Turner Overdrive. En je hebt nog niet alles gezien. You ain't seen nothing yet. Nee. Ik heb nog een ander zoekplaatje binnengekregen. Dat is van Linda. Linda, we gaan meteen... Ja, de dames die hebben toch wat meer voorkeur hier. Dus ik weet niet hoe het komt. Linda vroeg hem aan. Christopher Cross. Ride Like a Wind. De originele studio-uitvoering. Dus niet de live-uitvoering, maar echt de studio-uitvoering. Voor jou, Linda, en al jouw collega's.

Wind, Like Wind. Dulle wind, moet ik zeggen. En ze schreef er nog bij speciaal voor haar collega's. Staat mij, maar haar collega's dus. Die op vakantie zijn gaan deze vrijdag. Ze zijn nog maar met z'n tweeën op de zaak, oké. Okay. Nou, veel sterkte Linda. Dankjewel voor dit verzoek. Maar niks, jongens. Het weekend die gaat gewoon van start, hoor. Ja, het weekend gaat...

0: Gilles Lewis en de Niels. Hip to be square. Ja, het maakt mij niet zoveel uit wat je allemaal aan hebt vandaag, hoor. Nee, natuurlijk niet, joh. Ik moet even bijvertellen. Ik was afgelopen maandag en dinsdag was ik in Leiden bij een uitvoering. En ik kwam Tom Stappen tegen. Hij zegt, heb je mijn nieuwe single al gehoord? Ik zeg, jouw nieuwe single? Ja, het is een beetje een allround muzikant, Tom Stappen. En weet je wat, we gaan er gewoon even, we gaan hem draaien, Tom. Dus daar komt hij.
1: Het is weer zo avond met Joop Schouten.

0: groovy smooth. Het is een beetje een mix tussen, zeg maar, rock en ja, soul, blues-achtig iets. En volgens mij hoor ik Edwin ook al mee saxen met de saxofoon. Die drummer zou ook nog Silvano kunnen zijn, want die heeft ook heel veel dubbele bass. Dankjewel, Tom Stapper, de groovy smooth. Ja. We krijgen toch gewoon...
1: Nou heb je het dus toch?
0: Ja, ik ook, jongens. Denk ik ook. Ik heb nog een verzoekplaatje te draaien. Wim, die vroeg hem aan. Barry Gibb samen met Keith Urban. Een oudje van de Bee Gees. En nu met z'n tweeën gezongen.

0: was een speciaal verzoekje van Wim. Hij vroeg Barry Kip aan samen met Keith Urban. En een ouwtje opnieuw, zeg maar. I've got a message to you. Mooi, hè? Jongens, hoogste tijd. Het is weer zover. Het is 8:30 geweest. Hoogste tijd voor het bijdragen van een man uit Voorschoten. Nabij Leiden, zeg ik altijd. Ja. Dat doen wij. Hoe heet dat ook weer, jongens? Hoe heet dat ook weer? Ja, zeg het eens. Ja!
1: Dit is de keuze van Karel.
0: Dat zeg ik.

0: Dit was de keuze van Karel.
1: Lekker hoor, Karel. Johan en Joe Cocker, Unchange My Heart. Heel lang geleden. Hij is niet meer onder ons, maar dankjewel, Karel. Volgende week weer, dezelfde tijd, dezelfde zenders. De keuze van Karel.
2: Van je moeder mag je niet luisteren, maar je doet het toch. Dit is de OSU. Dit is Music Beats. Free Music Radio.

Nederlandstalige muziek, hè. Emma Heesters, hart te breken. Het gaat zeker gebeuren met de vakantie. Ja, verzoekje. Peter, je had hem al heel lang geleden al aangevraagd.

Suzanne. En ze schrijft erbij, ja, ik ga lekker naar het strand. En dan ga ik gewoon mannetjes kijken. Ja, mannetjes kijken. Oh nee, begrijp het, oké. En dan gaat ze natuurlijk tegen iedereen zeggen van, hey, you sexy thing, hier is hot chocolate.

Ik heb zo'n beetje het idee dat je een heel groot fan bent, Suzanne, van dat soort clubs. Want ik kan me herinneren dat je 2 weken geleden ook al zo'n een plaat hebt aangevraagd van deze groep. Ja, het maakt helemaal niet uit, jongens. Kom maar. Ja, we gaan lekker het weekend in. En we zetten met z'n allen het beste beentje voor. Kom maar. Ja, wie niet? Een zoekje van Henk en die wil graag Delegation horen. En dan de originele. Where is the love we used to know? Ja, waar is dat gebleven? Nou ja, ik ken er wel een paar. Maar goed, dat ga ik het zo vertellen. Henk, dankjewel voor je verzoek. En veel plezier vanavond op de camping.

0: Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdag van 10 tot 12 het programma Hits from the Heartland op Free Music Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, het laatste country nieuws in Nashville Now, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country stem je elke zaterdagochtend af op Free Music Radio. www.freemusicradio.nl
1: It's from the Heartland with Camiel Jansen.

0: 9 uur. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound. En door BeFramed, fotografie.
1: Dit is de OSU. Dit is Music Beats. Leuk dat je luistert. Om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
2: Zet de stoelen maar aan de kant. En de voetjes op de vloer. De discotheek is weer geopend.

0: van die platen meestal, dan denk je van... Hey, dat doet me denken aan die in die tijd. Toen deed ik dit of dat. Nou, dit is er zo'n goed voorbeeld van, hè. Al Hudson and Partners, You Can Do It. Ja, dat stond al een beetje in onze soulkickers, hè, destijds. Iets met een drive-in show. Hey, welkom bij het tweede gedeelte.
1: Thank God it's Friday, met Joop Schouten.
0: Straks om 9:15, dan doen wij de Soul Show Classic van Ferry Maat. Om 9:30 doen we de plaat en zijn verhaal, de lijfschakeling naar Studio Uchelen. Met Piet en Ria. En dan om 9:45 doen wij live onstage. De beste live performances draaien we dan. Verzoekbox is geopend een uurtje of 9:30 nog. Dus je kan nog wat aan plaatjes aanvragen. Maar we zitten redelijk vol. Hoor, want de discotheek is geopend. Hè? Ja, hè? Ik kijk even naar de portier. Ja. Is jou geopend of niet? Ja, doe maar open dan.
2: Zal ik even voor je
0: ja, open doen? Ja, doe maar even open ook als je wil. Oké. Okay. Ach jongens, dit is ook zo'n lekker, hè. Het is een beetje het lijfspreuk van René. Have fun anyway. Dus hoe je het bent of verkeerd, maak plezier. Hier zijn de Music Doctors.

Nog een remake? Nou, dan ga ik toch gewoon draaien. Ja, ga gewoon draaien. Net zo makkelijk, jongens. Luister even hiernaar. Dit is Lee Ritenour. Forget Me Nots. Luister.

Voor de mensen die nog niet weten, ja, we hebben vroeger diverse drive-in-shows gehad. Maar onder andere Red Light-tijd, ja. Ja, ik heb er nog meer van die leuke verzoekjes. Ik heb eentje van Max binnengekregen. Hij zegt, wil je nog maar even Barry White draaien? Nou, dan gaan we meteen draaien. Want ja, we moeten een beetje opschieten, anders gaan we het echt niet redden. Het zit eigenlijk redelijk vol nu. Oké, You See the Trouble With Me. Ja, jij ziet dat alleen maar. Maar goed, het is ook eigenlijk wel waar. Hier is Barry White, Max. Speciaal voor jou.

0: altijd problemen met mij, maar dat is niet zo, zeggen ze dan. Ik zit even te kijken. Oh ja, we gaan de officieel even zoekbox even sluiten. Zo, we kunnen helaas geen zoekplaatjes meer aanvragen. Het zit er vol, het zit er gewoon klaar. En dat betekent dat we dus live gaan schakelen. Even de break in de discotheek. We gaan even schakelen naar Uggelen. Dat ligt ergens bij Apeldoorn, dacht ik. Of niet, Mike?
1: Joop schakelt live met Apeldoorn.
2: De plaat en zijn verhaal door Piet Kwappo.
3: Nu de spelers van het Nederlands elftal al lang op vakantie zijn, gaat het WK voetbal in alle hevigheid door. En als voetballiefhebber blijf je dan toch de wedstrijden volgen. Na de kraker tussen Spanje en Frankrijk met als inzet een plek in de finale, was het afgelopen woensdag de beurt aan Argentinië en Engeland. Ooit waren Engeland en Argentinië met elkaar in oorlog om de Falklandeilanden en in deze wedstrijd was er ook een oorlogsachtige sfeer. Er werd gevoetbald met het mes tussen de tanden. De vlijmscherpe tackles waren niet van de lucht. En toen kwam de voor Engeland verlossende treffer. Aanvallers werden gewisseld door verdedigers. En wie was het ook alweer die zei dat de aanval de beste verdediging was? En dat bleek weer een waarheid als een koe. Argentinië wisselde verdedigers voor aanvallers en namen het initiatief in de wedstrijd over. Waar andere trainers wellicht Messi zouden hebben gewisseld, deed Argentinië dat niet. Messi heeft 80 minuten over het veld gewandeld om vervolgens in de laatste 5 minuten een assist en een op maat gemaakte voorzet te produceren met als resultaat 2 doelpunten en een finale plaats. De blijdschap van de oude meester Messi gaf aan dat het hier gaat om een liefhebber puur sang. De man heeft alles gewonnen wat er maar te winnen is. Maar de honger naar een tweede wereldtitel is onverminderd aanwezig. Een hardwerkend team onder leiding van de grote veldheer Messi. Het was van grote klasse. En het is toch ook een beetje het land van onze koningin. Dus er staat straks wel een ploeg in de finale die een link heeft met Nederland. Dus hier en daar een paar oranje shirts op de tribune zou met de finale niet misstaan. Op weg naar Spanje tegen Argentinië.
2: Dit was het verhaal van deze plaat.

0: deze plaat. Door Piet Kwappo.
1: Dankjewel Piet Kwappo, dankjewel Ria. Daar in Uchelen, je hoort natuurlijk Bert Hart en Joe Bonamassa met Not Bruce City Limits. In het kader van de plaat en zijn verhaal. Als jij dat ook wil, gewoon even wat mailen naar ons. Hè? Ja, naar wie? Naar joop@freemusicradio.nl. Schrijf dan je steekwoorden erop. Ja, zeg gelijk naar de damesluizer. Even in steekwoorden, even dat nummer erbij. En dan sturen wij het door naar Studio Uchelen. En dan wordt het weer live vanuit daar gedaan. Dankjewel Piet, dankjewel Ria. En ik zeg altijd, tot volgende week weer. Zelfde tijd, zelfde zenders. En speciaal voor jou, Piet, draaien we nog even een bluesnummer. Wat opgenomen is ergens bij de North Sea Jazz. Dus veel plezier ermee.
2: Van je moeder mag je niet luisteren, maar je doet dat toch. Dit is de OSU.
3: OSU.
2: Dit is Music Beats. Free Music Radio.nl

En al die andere bluesliefhebbers. Nou. Ik moet opschieten, want we hebben nog op de valreep één binnengekregen van Petra. We mochten zelf uitkiezen. Nou ja, een klein stukje dan Stephanie Mills. We weten niet of het de goede is, want er stonden andere teksten bij. Maar Never Knew Love Like This Before. Ik heb dat nooit geweten. Maar speciaal voor Petra. Aangevraagd door Petra.

Ja, die kwam op de valreep binnen, op de, bij de verzoekbox, zeg maar. En nou, toch gedraaid Petra. Joh, natuurlijk, ik dacht dat het een goede was. Stephanie Mills, I never knew love like this before. Speciaal voor de soul lovers. Ja, dat is een beetje liefde op deze vrijdagavond. Is het zover? Ja, gaan we doen? Oké. Ja, live on stage, we gaan beginnen. We hebben twee zijn er uitgekozen. We beginnen met Chaka Khan, live. En daarna komt Linda Clifford voorbij. Dansschoenen aan en blijven dansen, zeg ik maar. Ja. Ik zou zeggen, veel plezier met Live on Stage. En leuke ideeën mag je blijven mailen naar joop@freemusicradio.nl.

Ja, we zitten er nog even mooi op, hè. Je hoorde Linda Clifford en ze leeft nog steeds, hoor. Ze is geboren in 1948, dus reken maar uit hoe ze nu oud is. Maar ze zingt nog steeds Runaway Love. En ze heeft ook een groepje opgericht met een van de Weather Girls. The First Ladies of Disco staat erbij. Ja. En daarvoor hoorde je Chaka Khan met Ain't Nobody. Als jij een leuk idee hebt met live on stage, dan moet dus echt live zijn, dan even mailen naar joop@freemusicradio.nl. En dan kijken we hier bij de productie of dat allemaal past. Trouwens, over de productie gesproken. De productie was in handen van Thea, Donna, Piet, Ria en Karel. Dank aan Richard van RTW OSU. Dat is ergens in Noord-Holland. Dank aan Barry van Music Beats. Dat is ergens rondom Hendrik Ido Ambacht, denk ik. Ja. En de rest, diverse andere zenders zitten er ook nog. Maar kijk maar even op de website, daar staan ze allemaal vermeld. Het programma is vanaf maandag weer terug te beluisteren op Free Music Radio. Straks om 10 uur, de Night Train met Marty. Music Beats gaat de Land of Dance Music met Stef voorbij komen. En jongens, en eerlijk gezegd, er is vakantietijd. Hè, dus hou daar rekening mee dat sommige DJ's gaan ook op vakantie. Ja, nee, nog niet. Nee, nog niet. Nee, eind augustus. Als je dan ook nog op vakantie gaat, dames en heren. Wij wensen jullie namens ons hele politieteam een hele fijne vakantie. En voor de mensen die niet gaan, gewoon een heel goed weekend. Volgende week zijn we weer. Zelfde tijd, zelfde zenders. Hey, Joop Duurde Mazzel. Hoi.

0: boos. Fuck een spaarrekening, ik stek een schoenendoos. En er is geen ene moeite wat ik doe voor hoos. Ik moet het pakken voor de fam, nigga, hoe dan ook. Ah, ik ben in de trap, met de...
1: Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.

0: is tot en met zondag jouw hitstation. Free Music Radio.
1: De aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.
2: The X-Vibe Dance 15.
3: What if there is no tomorrow?
0: Jesse Sprinkelman presenteert The X-Vibe Dance 15.

0: while you're jerking me off on the radio.
1: Keren terug naar de tijd dat Netflix Tiger King lanceerde. Joe Exotic werd een wereldwijd fenomeen. We zitten in 2020 en dit was de Dance

2020. Martin Garrix, Clinton Kane stonden toen met Drown in the Dance 15. En ook langzaam in 2020 werd TikTok steeds populairder. En toevalligerwijs was ook een hit die zo heette. TikTok.

Of weer even weg van je geliefde voor bijvoorbeeld een zakenreis of een vakantie waar je geliefde niet bij is. En juist als je niet thuis bent, dan pas ontdek je hoeveel je van iemand houdt. Deze track van Sam Veld gaat erover.

0: nostalgie is de ultieme tijdmachine van de geest. Kleurt het verleden warmer dan het was. Simpelweg omdat we toen nog niet wisten wat er zou komen. We blikken terug op 2020.
1: Who gave anyone permission to program modern music?
2: Een muzikale terugblik in the X-Vibe. Dance 15 met Jesse Sprikkelman.

0: 2020, we gingen massaal onze eigen keuken in en bananenbrood en zuurdesem waren mega populair. Iedereen maakte het. Waarom? Ja, we zaten natuurlijk met z'n allen in lockdown toen.
1: Dit is The X-Vibe met Jesse Sprikkelman.
2: I heard his voice on the tape and it really put the hook in me.

0: Joel Corey kreeg het gewoon voor elkaar in 2020. Hij behaalde de nummer 1 van de Dance 15.
1: You don't want to believe it, but maybe the show is over.
2: Volgende week een nieuwe editie van The X Vibe met Jesse Sprikkelman.